Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie de Nijl, Doornstraat 246 in Veelrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Just another one. Nadia.

come tonight at the end.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidland. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. In Mortsel komen er extra verkeersborden op de fietsostrade die aangeven dat je daar niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. De fietsostrade is erg populair, maar door de toename van elektrische fietsen en speedpedelecs is de gemiddelde snelheid er ook fors gestegen. Mortsel voert daarom geregeld ook snelheidscontroles uit op fietsen, iets wat voorlopig maar weinig steden doen. In combinatie met de nieuwe verkeersborden wil het stadsbestuur de veiligheid verhogen voor alle fietsers. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Jong CD&V Edegem vraagt meer verkeersveiligheid aan het kruispunt van Terelst en de Strijderstraat. Volgens de jongerenafdeling is niet duidelijk genoeg wie er voorrang heeft. Daarom willen ze haaientanden op de weg. De oproep komt bij de start van het nieuwe schooljaar. Ze past in de actie Veilig terug naar school van CD&V Edegem. Met affiches vraagt de partij aan bestuurders, fietsers en voetgangers om extra goed op te letten.
5: De Jan Frans Willemsschool in Boeghout heeft een nieuw logo. Dat werd onthuld samen met leerlingen, leerkrachten en het gemeentebestuur. De school aan het Chef van Hoofdplein zit sinds 1 september bij scholengemeenschap Kleurrijk. Toch heeft het nieuwe logo daar niet direct mee te maken. Volgens de school was het vooral tijd voor een frisse huisstijl. Draak Franske blijft het gezicht van de school. Hij kreeg wel een nieuw uitzicht.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is tijd om te proeven en te genieten. De Giro Jongens Duffel Oost nodigen je van harte uit op de Duffelse Bierfeesten. Het evenement van Park in 90, waar bierliefhebbers samenkomen. Ontdek op zaterdag 5 september meer dan 50 verschillende sterke bieren. Niet zo'n fan van alcohol? Geen zorgen. Er zijn ook heerlijke alcoholvrije opties beschikbaar. Zaterdag 5 september van 20 tot 2:30 ochtends. Park in 90. Bierfeesten 2026, Brühl 12, de Duffel. Waar wacht je nog op? Proost! Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddag koers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers en voetgangers kunnen nu veiliger de N171 in Kontich kruisen. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is officieel geopend. Meer dan 1000 fietsers per dag hoeven zo niet meer over het drukke kruispunt aan de Drapstraat en Pierstraat. De tunnel heet de Margriet Ballegeertunnel. Ze is genoemd naar een jonge vrouw uit Kontich die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was

0: zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival. Door jong en oud in het groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers. Voor jonge durvers en dromers. En voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4. Ingang, Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Dinana.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: I will survive without you.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Save the date, vrijdag 11 september vanaf 20 uur 's avonds, parochiezaal Markt 28A, de Sint-Katelijnen-Waver. Familie Jos Keulemans en de Spitskes verwelkomen iedereen graag op hun vierde mosselsouper ter gelegenheid van Waverkermis. Samen met een team van vrienden en sympathisanten serveren zij jou graag een niet te versmaden mosselen. Vooraf reserveren is een must. Dit kan via christel@groep-keulemans.be. Dat is christel@groep-keulemans.be. Of via telefoonnummer 0474-89-85-52. Dat is 0474-89-85-52. Gelieven het door u gekozen tijdslot wel te respecteren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. In Mortsel komen er extra verkeersborden op de fietsostrade die aangeven dat je daar niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. De fietsostrade is erg populair, maar door de toename van elektrische fietsen en speedpedelecs is de gemiddelde snelheid er ook fors gestegen. Mortsel voert daarom geregeld ook snelheidscontroles uit op fietsen, iets wat voorlopig maar weinig steden doen. In combinatie met de nieuwe verkeersborden wil het stadsbestuur de veiligheid verhogen voor alle fietsers. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Japanse villa in Edegem is op zondag 13 september uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Bezoekers krijgen een unieke blik achter de schermen van het privédomein, dat momenteel volop wordt gerestaureerd. Eigenaar en conservator-restaurator Derek Biront leidt de bezoekers persoonlijk rond. De rondleidingen tonen de erfgoedsite zoals die vandaag is. Rondleidingen vinden plaats op zondag 13 september om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur aan de Japanse Villa Bonniverlei nummer 7 te Edegem. Deelname is gratis. Contact kan je krijgen via cultuur@edegem.be of www.vtc-kruispunt.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Radio Publiciteit op Radio Zuid-Rand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13.30 uur komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro, niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Jong CD&V Edegem vraagt meer verkeersveiligheid aan het kruispunt van Terelst en de Strijderstraat. Volgens de jongerenafdeling is niet duidelijk genoeg wie er voorrang heeft. Daarom willen ze haaientanden op de weg. De oproep komt bij de start van het nieuwe schooljaar. Ze past in de actie Veilig terug naar school van CD&V Edegem. Met affiches vraagt de partij aan bestuurders, fietsers en voetgangers om extra goed op te letten. De Jan-Frans Willemsschool in Boeghout heeft een nieuw logo. Dat werd onthuld samen met leerlingen, leerkrachten en het gemeentebestuur. De school aan het Chef van Hoofdplein zit sinds 1 september bij scholengemeenschap Kleurrijk. Toch heeft het nieuwe logo daar niet direct mee te maken. Volgens de school was het vooral tijd voor een frisse huisstijl. Draak Franske blijft het gezicht van de school. Hij kreeg wel een nieuw uitzicht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
2: Dit was het.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Ontdek de coolste en snelste teamsport in jouw buurt. Inline hockey biedt dezelfde adrenaline en snelheid als ijshockey, maar zonder harde fysieke contacten. Het is een snelle, technische en betaalbare sport waarin plezier, teamspirit en actie centraal staan. Seizoensopening op 5 september. Kom vrijblijvend mee trainen bij Inline Hockeyclub Lapwings in Sporthal de Pollepel in Duffel. Info via www.lapwings.be. Er zijn 3 gratis proeftrainingen en materiaal ter plaatse te leen indien nodig. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Voor een

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Zuidrand. Jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: Maandagochtend 6:30. Het is nog...

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers en voetgangers kunnen nu veiliger de N171 in Kontich kruisen. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is officieel geopend. Meer dan 1000 fietsers per dag hoeven zo niet meer over het drukke kruispunt aan de Drapstraat en Pierstraat. De tunnel heet de Margriet Ballegeertunnel. Ze is genoemd naar een jonge vrouw uit Kontich die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was in het verzet. Ook de fietspaden rond de N171 werden vernieuwd. Er kwamen extra fietspaden en veiligere verkeerslichten op belangrijke kruispunten. Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit de Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van de Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol-au-vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heb jij ook zin om volksdans te ontdekken? Kom op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur 's avonds naar onze gratis open deurdag. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Volksdansen uit Vlaanderen en heel Europa. Open deur volkskunstgroep De Moufflère, gemeentelijke school Het Kopschip. Ingang via de Dr. Jacobstraat 11 de Duffel. Breng je enthousiasme mee en proef de sfeer van onze groep. Graag tot dan op zaterdag 12 september van 20 tot 22 uur op de open deurdag van volkskunstgroep De Moufflère uit Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdag voormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. In Mortsel komen er extra verkeersborden op de fietsostraden die aangeven dat je daar niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. De fietsostrade is erg populair, maar door de toename van elektrische fietsen en speedpedelecs is de gemiddelde snelheid er ook fors gestegen. Mortsel voert daarom geregeld ook snelheidscontroles uit op fietsen, iets wat voorlopig maar weinig steden doen. In combinatie met de nieuwe verkeersborden wil het stadsbestuur de veiligheid verhogen voor alle fietsers. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rode Kruis Vlaanderen. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen tussenin. De duur? Het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf duurt zo'n 9 minuten. Het kan op 14 september in ontmoetingscentrum Pronkenborg, Kontig Kazerne. En ook op 14 september in het cultureel centrum Het Aambeeld in Aartselaar. Op 15 september in Go Campus Ruggeveld te Deurne. En op 16 september in GBS Kofschip in Duffel. Oost. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Giro, die Giro. Zondag 6 september, park in 90 feesten. Giro Duffel Oost. Een dag vol trappen, zweten of wijnen. Startpunt Brühl 12, de Duffel. Grote fietstocht van 55, 70 of 90 kilometer. Test je benen op landelijke fietsroutes. Met start vanaf 8 uur 's ochtends met vrije bijdrage. Er is een mini-fietstour van 20 kilometer ontspannen rit met 3 wijndegustaties onderweg. De start is vanaf 13 uur. 18 euro voorverkoop en 20 euro aan de startkassa. Er is een zomerbar en een barbecue op het plein aanwezig. Heb je vragen, dan bel je 0493 15 63 07. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Jong CD&V Edegem vraagt meer verkeersveiligheid aan het kruispunt van Terelst en de Strijderstraat. Volgens de jongerenafdeling is niet duidelijk genoeg wie er voorrang heeft. Daarom willen ze haaientanden op de weg. De oproep komt bij de start van het nieuwe schooljaar. Ze past in de actie Veilig terug naar school van CD&V Edegem. Met affiches vraagt de partij aan bestuurders, fietsers en voetgangers om extra goed op te letten.
5: De Jan Frans Willemsschool in Boeghout heeft een nieuw logo. Dat werd onthuld samen met leerlingen, leerkrachten en het gemeentebestuur. De school aan het Chef van Hoofdplein zit sinds 1 september bij scholengemeenschap Kleurrijk. Toch heeft het nieuwe logo daar niet direct mee te maken. Volgens de school was het vooral tijd voor een frisse huisstijl. Draak Franske blijft het gezicht van de school. Hij kreeg wel een nieuw uitzicht.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Giro Jongens Duffel Oost presenteren met trots de derde editie van hun Park in 90 quiz. Ben jij klaar om je kennis te testen en je te meten met de slimste van Duffel? Of kom je gewoon voor een gezellige avond vol plezier en uitdaging met vrienden? Teams van alle niveaus zijn welkom. Gezellige sfeer gegarandeerd. De ideale start van het najaar. Inschrijven doe je via shop.stamhoofd.be/parking90quiz. Zet vrijdag 4 september met dikke letters in je agenda. Vanaf 19:30 s'avonds tot 1:00 s'nachts aan de Bruil 12, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Cultuurhuis IVBICA, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34, te Niel, Frans Kalf, openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar. En een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffy en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbica.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers en voetgangers kunnen nu veiliger de N171 in Kontich kruisen. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is officieel geopend. Meer dan 1000 fietsers per dag hoeven zo niet meer over het drukke kruispunt aan de Drapstraat en Pierstraat. De tunnel heet de Margriet Ballegeertunnel. Ze is genoemd naar een jonge vrouw uit Kontich die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was in het verzet. Ook de fietspaden rond de N171 werden vernieuwd. Er kwamen extra fietspaden en veiligere verkeerslichten op belangrijke kruispunten. Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: R&B lovers die zondag 6 september nog niets gepland hebben. Er wordt in Lier een R&B en hip-hop classics garden party georganiseerd. Geen groot festival en geen dure tickets. Gewoon een gezellige garden. Goeie muziek, cocktails en mocktails en een fijne zondagmiddagavond. Zondag 6 september van 14 uur in de namiddag tot 22 uur 's avonds. Inkom gratis. Place to be, Berlaarse Steenweg 125 te Lier. Wie houdt van R&B en hip-hop classics is meer dan welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. In Mortsel komen er extra verkeersborden op de fietsostraden die aangeven dat je daar niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. De fietsostrade is erg populair, maar door de toename van elektrische fietsen en speedpedelecs is de gemiddelde snelheid er ook fors gestegen. Mortsel voert daarom geregeld ook snelheidscontroles uit op fietsen, iets wat voorlopig maar weinig steden doen. In combinatie met de nieuwe verkeersborden wil het stadsbestuur de veiligheid verhogen voor alle fietsers. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: I wanna give you devotion.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond...

0: Rond van Edigem het EK loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edigem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in onze lieve vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Jong CD&V Edegem vraagt meer verkeersveiligheid aan het kruispunt van Terelst en de Strijderstraat. Volgens de jongerenafdeling is niet duidelijk genoeg wie er voorrang heeft. Daarom willen ze haaientanden op de weg. De oproep komt bij de start van het nieuwe schooljaar. Ze past in de actie Veilig terug naar school van CD&V Edegem. Met affiches vraagt de partij aan bestuurders, fietsers en voetgangers om extra goed op te letten. De Jan-Frans Willemsschool in Boeghout heeft een nieuw logo. Dat werd onthuld samen met leerlingen, leerkrachten en het gemeentebestuur. De school aan het Chef van Hoofdplein zit sinds 1 september bij scholengemeenschap Kleurrijk. Toch heeft het nieuwe logo daar niet direct mee te maken. Volgens de school was het vooral tijd voor een frisse huisstijl. Draak Franske blijft het gezicht van de school. Hij kreeg wel een nieuw uitzicht. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Leij te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers en voetgangers kunnen nu veiliger de N171 in Kontich kruisen. De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is officieel geopend. Meer dan 1000 fietsers per dag hoeven zo niet meer over het drukke kruispunt aan de Drapstraat en Pierstraat. De tunnel heet de Margriet Ballegeertunnel. Ze is genoemd naar een jonge vrouw uit Kontich die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was in het verzet. Ook de fietspaden rond de N171 werden vernieuwd. Er kwamen extra fietspaden en veiligere verkeerslichten op belangrijke kruispunten. Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord, Donderheide vanaf 10.

0: uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop, de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Leerlingen in Rumst krijgen dit schooljaar zwemles in een mobiel zwembad. Dat zwembad verhuist tussen verschillende scholen. De gemeente wil zo minder afhankelijk zijn van zwembaden in de buurt. Zwemmen in Kontich werd duurder en het zwembad in Duffel wordt gerenoveerd. Aartselaar vindt de keuze jammer. 10% van de schoolzwemuren kwam van Rumstse leerlingen. Daardoor valt de woensdagvoormiddag weg. Toch is er geen ruzie. Aartselaar begrijpt de keuze, maar vraagt zich af of kinderen in een mobiel zwembad genoeg kunnen oefenen. In Mortsel komen er extra verkeersborden op de fietsenstraden die aangeven dat je daar niet sneller dan 30 km per uur mag rijden. De fietsenstrade is erg populair, maar door de toename van elektrische fietsen en speedpedelecs is de gemiddelde snelheid er ook fors gestegen. Mortsel voert daarom geregeld ook snelheidscontroles uit op fietsen, iets wat voorlopig maar weinig steden doen. In combinatie met de nieuwe verkeersborden wil het stadsbestuur de veiligheid verhogen voor alle fietsers. Morgen wordt het in de regio Antwerpen vrij bewolkt en valt er af en toe wat regen of motregen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur rond 24 graden. Zaterdag wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur stijgt tot ongeveer 22 graden. Zondag wordt een aangename en vrij zonnige dag, al kunnen later wat meer wolken verschijnen. Het wordt opnieuw warmer, met maxima rond 25 graden. De wind neemt tijdens het weekend duidelijk af.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start de 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.
4: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Edie

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via